Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog twee voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. En samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Loving.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Een goede nacht. Het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
2: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aan bal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit, de Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer De Uil.
3: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op de basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt en ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
3: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten. Ja.
1: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT-nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is een natuurbrand na 5 dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
1: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt. En dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
3: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
1: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. Dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertes vanuit Zuurbrood.
2: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten-noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
1: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt in de Hoge Venen en daarom is er geen gevaar voor de brandweer. In de Franse regio Var, in het zuiden van het land, is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben daar 5700 hectare vernield. 6000 mensen hebben hun woningen moeten verlaten en verschillende huizen en ook wijngaarden zijn er vernield. In de maand juli waren er bijna 250 meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het statuut al langer, maar sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt Steven Rosseel van SD Works.
3: De bewakingssector is toch wel frappant dat die erin zit. Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. We vermoeden dat het met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten via het flexijobstatuut.
1: Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Ze hadden de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen en blijven daardoor aan de leiding in de groep. Maar Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
4: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
1: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan weer bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

That's what I like.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers op een gelijkspel steken tegen Spanje. Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. En de natuurbrand is sinds middernacht ook wel volledig omsingeld. Amorie de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer daar. Wat is de laatste stand van zaken?
2: Ja, het blijft hier toch nog een instabiele situatie, hoor. Ik heb hier net met de crisiswoordvoerder van de Waalse overheid kunnen spreken, Stéphanie Ernoux, en zij heeft het over verschillende heropflakkeringen vannacht.
3: Cette nuit, on a assisté à quelques points chauds, quelques points de reprise en différents endroits. Maintenant, on a pu faire un tour complet, y compris à pied, des différentes zones.
2: Ja, die zones inderdaad in het oosten, dat is al dagen de moeilijkste zone. Daar kan de brandweer nu wel volledig veilig rond de brand. Ze hebben daar greppels gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Maar dat terrein blijft heel moeilijk begaanbaar. Veel kuilen, heel hobbelig daar. En verzwikte enkels zijn geen uitzondering. Er is daar nu wel een verdedigingslinie, maar ze blijven waakzaam dat het vuur zich daar ook niet verder uitbreidt. Dus toch nog vrij fragiel. Vannacht zijn er in het noorden ook nog verschillende heropflakkeringen geweest. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen, want het weer ziet er voorlopig ook vandaag niet gunstig uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
1: Dankjewel, Amori. In de maand juli waren er bijna een vierde meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal. In die sectoren bestaat het statuut ook al langer. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En heel wat mensen zijn geïnteresseerd in een van die nieuwe sectoren, zegt Steven Rosseel van SD Works.
4: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
1: De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in Gent te promoten. Gent werd recent ook vermeld in de Amerikaanse krant The New York Times. Rudy de Wit van de hotelsector legt uit hoe het werkt.
5: Toerisme Vlaanderen die nodigt uit, die betalen soms de vervoerkosten. Visit Gent die zorgt voor het onthaal en de gidsen in Gent. En wij als hotelsector ondersteunen dat door de journalisten en de mensen die onthaald worden uit te nodigen. Dat is over het algemeen 2 overnachtingen met ontbijt inbegrepen.
1: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro als ondersteuning voor het project. De Verenigde Staten stellen op de valreep nieuwe importtarieven tegen Canada uit. Normaal gesproken zouden vannacht heffingen van 50% ingegaan zijn om goederen vanuit Canada in de VS in te voeren. Onder meer cement, zuivel en ijshockeysticks stonden op de lijst. Maar volgens de Amerikaanse president Trump is er een akkoord met Canada en daarom stelt hij de nieuwe heffingen met 3 dagen uit. Volgens de Canadese premier Carney is er wel vooruitgang, maar ook nog veel werk. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 naar 5 dagen. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met de militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump ook misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van economische investeringen in de Amerikaanse economie. Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Jonathan met de penningen.
6: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
1: Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. In de play-offronde van de Champions League mocht Lukaku 10 minuten invallen tegen Lyon. Het stond toen al 1-1, dat was ook de eindstand. Voor Lyon kwam het doelpunt van Loïs Openda. En Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Witsel is 37, hij komt over van Girona in Spanje. Promise David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard speelde al 57 jaar bij ZZ Top en was ondanks zijn naam de enige van het trio zonder baard. Dit is een van hun grootste hits, Gimme All Your Lovin'.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Frank Beard is 77 geworden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Het weer, meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden en tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht is het vuur volledig omsingeld door de brandweer. Het is nog niet geblust, want er waren nog verschillende opflakkeringen afgelopen nacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers steken op een gelijkspel tegen Spanje. In de Hoge Venen breidt de grote natuurbrand niet meer uit. Sinds middernacht is de brandweer erin geslaagd om het vuur te omsingelen. Maar er zijn ook nog opflakkeringen geweest. Amaury de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer. De toestand blijft dus nog altijd instabiel.
2: Ja, klopt. Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren. Want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
3: Les corps sont éprouvés physiquement, moralement également. Donc les journées s'accumulent et c'est dur effectivement physiquement. Ouais.
2: Ja, en voorlopig is er nog geen sprake dat er minder mensen nodig zouden zijn. Dat wordt in de loop van de dag nog bekeken. En of ze vandaag dan wel hulp zullen krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, is ook nog niet duidelijk.
3: S'il y a moins de pluie et surtout si le plafond nuageux se dégage, effectivement, ce sera positif pour le décollage des avions et des hélicoptères.
2: Er is vandaag wel minder regen voorspeld, enkele buitjes maar, dus dat kan goed nieuws zijn. Maar die bewolking lijkt wel te blijven hangen, dus dat is weer niet goed voor de zichtbaarheid. Afwachten wat dat geeft voor de vluchtplannen straks. Ze hopen in elk geval vandaag echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in die zware strijd tegen het vuur.
1: Dankjewel, Amaury. En in Meene, in West-Vlaanderen, woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, zegt burgemeester Eddy Lust.
4: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed, dat wil zeggen dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
1: Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. In de zorgsector ook. Daar werken voorlopig weinig mensen met een flexijob, ook al zijn er veel nieuwe mensen nodig, zegt Steven Rosseel van SD Works.
5: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten. Dat is niet dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen. Maar we merken ook dat in de zorg moeilijk is om personeel te vinden. Dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
1: Volgens de vakbonden moet er bij de lijn extra personeel komen om beelden van agressie op bussen en trams te verwerken, meldt Nieuwsblad. Tot 6 jaar geleden waren er 6 medewerkers verantwoordelijk, nu nog 3. En volgens de bonden is dat te weinig, omdat controleurs bij de lijn binnenkort ook beelden kunnen maken met een bodycam. Carlo Maassen van de Christelijke Bond.
6: Camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich wel best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
1: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België de voorsprong uit handen. Voor Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
7: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel als verloren punten, ja.
1: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep. Morgen spelen ze tegen Ierland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was, ondanks zijn naam, de enige van het trio zonder baard. Hij was 57 jaar lang de ritmische ruggengraat van ZZ Top, zoals in dit nummer Lagrange. Vorige maand speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal, maar toen was Frank Beard er door gezondheidsproblemen al niet meer bij. Beard is 77 geworden. Het weer is als waar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer ook. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld met greppels en grachten. Het vuur is nog niet geblust. Vannacht waren er nog altijd opflakkeringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon. Dat heeft Le Soir vanmorgen gemeld. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. En dat heeft een aantal gevolgen. Thijs Nerink.
2: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit dat dus ook door koning Philip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
1: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel heropflakkeringen geweest. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld, maar 100 brandweerlieden blijven wel waakzaam. Amaury de Mulder bij het commandocentrum, daar weet je al of die brandweerlui vandaag hulp gaan krijgen van de helikopters en de vliegtuigen.
3: Nee, dat weten we dus nog altijd niet. Dat hangt nog af van het weer. Er is alvast weinig regen voorspeld. Er was hier daarnet een kort buitje, maar dat is alweer voorbij. Dus dat kan goed nieuws zijn, maar de bewolking lijkt wel te blijven hangen. Dus het is nog afwachten welke impact die wolken en de regen zullen hebben op de zichtbaarheid en de vluchtplannen. Ze kunnen vandaag in elk geval wel weer rekenen op 2 Duitse blushelikopters, 2 helikopters vanuit Noorwegen ook en 2 Zweedse blusvliegtuigen. En ook de Chinook-helikopters staan paraat om vanuit Nederland aan te vliegen. Maar goed, het is dus nog de vraag of ze vandaag effectief zullen kunnen uitvliegen.
1: Inderdaad, dankjewel Amaury. In Meene, in West-Vlaanderen, woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Burgemeester Eddy Lust.
4: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. Hij zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
1: In Congo zijn nu al meer dan 5000 ebola-besmettingen bevestigd. Bijna de helft van die patiënten is overleden. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Meestal zwaar bewolkt, periode van regen en buien, mogelijk ook met onweer vanavond. Dan gaat het harder regenen in het zuidoosten. Vanaf de kust komen er bredere opklaringen. Niet warmer dan 22 graden en het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Dat meldt Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij zelf ook vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon, vertelt Pascal Mertens.
2: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar dat waren woorden, er was eigenlijk niks officieels gebeurd en nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen, maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
1: In de Hoge Venen is het nog afwachten of de blushelikopters en blusvliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand. Het vuur is sinds middernacht volledig ingedampt en breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd wel opflakkeringen. En er zijn ook Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein en ook de Nederlandse Chinook-helikopters staan paraat in Nederland, zegt helikopterpiloot Michiel.
3: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
1: Duitsland wil de controles aan zijn buitengrenzen opnieuw verlengen. De regering heeft daarvoor een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. De Europese Commissie laat controles enkel per uitzondering toe. Sinds september 2024 controleert Duitsland het grensverkeer om illegale migratie tegen te gaan. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is een verlenging noodzakelijk omdat migratiebeleid voor te zetten. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, 1 dag voor de start van het eigenlijke festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en toch iets mee te pikken van het festival.
4: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien, maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feest is leuk, dus toch in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
5: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, content.
1: Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harde regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van zangeres Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
2: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
1: Of Clément ook zijn familienaam zal veranderen in Van Saxen-Coburg is nog niet geweten. Het is nog afwachten of er vandaag vanuit de lucht geblust kan worden in de Hoge Venen. Dat hangt af van de zichtbaarheid en de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein. En ook de Chinook-helikopters staan paraat vanuit Nederland. Die hebben de grootste bluscapaciteit. Maar dat maakt het ook extra gevaarlijk om te vliegen in slechte omstandigheden, zegt helikopterpiloot Michiel.
3: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in. En dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
1: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Het is ingedampt, maar nog niet onder controle in het noorden en het oosten. Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renewy in Vilvoorde is een bijzondere ondernemingsraad aan de gang. Volgens de vakbonden zijn er meer dan 90 jobs bedreigd bij de 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders zouden er geen ontslagen vallen. Bij Renewy heeft 18 vestigingen in ons land. De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewy Tour vandaag. In Diest is dat. Het bedrijf is de hoofdsponsor van die driedaagse wielerwedstrijd. De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 1992 tijdens een bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. De Amerikaanse regering legt sancties op aan de voorzitter en een aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Hun eventuele bezittingen in de VS worden bevroren en ze worden ook afgesneden van het Amerikaanse betalingssysteem. Het internationaal strafhof onderzoekt zware misdrijven van personen zoals oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid. De Verenigde Staten zijn geen lid van het strafhof en ze vinden dat hof een bedreiging voor Amerikanen en Amerikaanse bondgenoten, zoals de Israëlische premier Netanyahu. In een eerste reactie zegt het strafhof dat de Amerikaanse maatregelen het internationale recht ondermijnen. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien, later vanaf de kust bredere opklaringen, niet warmer dan 22 graden. Het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er kan opnieuw vanuit de lucht geblust worden in de Hoge Venen. Prins Laurent heeft Clément nu ook juridisch als zijn zoon erkend. En de populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne, Fedorov, vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door het slechte weer. Twee Noorse helikopters, een Duits en ook twee van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. En boeren uit de buurt helpen nog altijd de brandweerlui. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
2: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
3: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier de chemelkabel en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat dan zo'n brandort.
2: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
4: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
2: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
1: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Dat geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van de infrastructuur. Volgens de stichting zal dat herstel tijd, middelen en gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
5: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
1: Of Clément zijn familienaam gaat veranderen is niet geweten. Nu heet hij Clément van de Kerkhoven, maar dat zou van Saxen-Coburg kunnen worden. Het parket is een onderzoek begonnen naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde twee weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing verkracht was door de organisatrice en haar vriend. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. De organisatrice van Miss Model, Nisa van Balen, ontkent dat er iets verkeerds gebeurd is.
6: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet, echt helemaal niet.
1: De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden, omdat er valse video's van hem de ronde doen. Zijn gezicht en zijn stem worden in die valse AI-video's misbruikt om alternatieve middelen aan te raden voor prostaatproblemen. Maar de video is een zogeheten deepfake en dus niet echt, zegt Elien Valke van het UZ Gent.
7: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake-video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt buiten de reguliere gezondheidszorg om. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk aast op kwetsbare mensen.
1: De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek nu bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 92 tijdens een bergtocht. En eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
8: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie, Fedorov, roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te organiseren. Of te moderniseren beter. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van corruptie in het leger. Met zijn video positioneert hij zich nu duidelijk politiek tegenover Zelensky.
1: Dankjewel, Roel. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een competitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios maakte zelf bekend dat hij positief testte tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij door blessures nauwelijks nog in actie. Het weer blijft zwaar bewolkt en een regenzone trekt van het westen naar het oosten met soms veel regen. En in het zuidoosten ook kans op een onweersbui. Hooguit 20 graden in het westen, nog tot 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die is omsingeld, maar nog niet onder controle. Blushelikopters kunnen opnieuw de brandweer helpen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen kan vandaag opnieuw vanuit de lucht geblust worden. Prins Laurent erkent Clément van den Kerkhoven nu ook juridisch als zijn zoon. En de populaire ex-minister van Defensie in Oekraïne vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. Twee Noorse helikopters, een Duitse en ook twee van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. Boeren uit de buurt helpen de brandweerlieden nog altijd. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
2: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
3: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier door de LKW en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat in zo'n brandort.
2: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Baraque Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
4: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
2: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
1: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément van den Kerkhoven nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément dus ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertes legt uit wat dat verandert.
5: Voor Clément verandert dat hij nu een prins is. Ook dat hij van naam kan veranderen. Hij kan de naam overnemen van Laurent, dus van Saxen-Coburg, in plaats van de naam van zijn moeder, van de Kerkhoven. Hij is ook een volwaardige erfgenaam nu van prins Laurent. Dat wil zeggen dat hij evenwaardig is zoals de drie kinderen van Laurent. Het betekent niet dat hij een dotatie zal krijgen zoals zijn vader en zoals prinses Astrid, want die dotatie is eigenlijk alleen maar voorbehouden voor prins Laurent en voor prinses Astrid en voor de troonopvolger en het voormalige staatshoofd, maar dus nooit voor hem.
1: Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er nu een onderzoek loopt naar zedefeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel is fout gelopen bij Miss Model.
6: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
1: In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pellemans, wat is daar aan de hand?
7: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen meer gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie, Fedorov, roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te moderniseren. Fedorov is niet de eerste, de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot groot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van de corruptie in het leger. Met zijn video zet hij zich nu duidelijk politiek af tegenover Zelensky.
1: Dankjewel, Roel. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios testte positief bij een controle tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. Hij maakte het nieuws zelf bekend. Ik maakte een grote fout en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor, zo schreef hij. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij amper in actie door blessures. Blijft zwaar bewolkt, het trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel regen en ook kans op een onweersbui. Maxima tot 20 graden in het westen, 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Vooraan in dit bulletin de natuurbrand in de Hoge Venen. Vandaag worden er opnieuw blushelikopters ingezet om de brandweerlui aan de grond bij te staan. De brand is intussen omsingeld, maar nog niet onder controle. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen wordt vandaag weer vanuit de lucht geblust om het vuur in te dijken. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. Allesamen zijn 7 helikopters actief, onder meer uit Noorwegen, Duitsland, Nederland en 2 van onze federale politie. Daarnaast helpen ook 2 Zweedse blusvliegtuigen mee. Er wordt vooral geblust in het noordoosten en in het zuidoosten van het getroffen gebied. Op het terrein zelf is het vuur overal omsingeld, maar nog niet onder controle. De brandweerlieden krijgen de hulp van de boeren, die nu al dagenlang water aanvuren en aanvoeren, en van vele vrijwilligers. En ook voor hen begint het allemaal te wegen. Maar als er mensen uit heel het land komen helpen, dan moeten wij ook volhouden, zegt deze vrijwilliger.
2: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum, parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
1: En om de schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewy zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewy heeft in ons land 2000 werknemers, onder hen dus 800 bedienden. De directie zegt dat het de getroffen werknemers een nieuwe functie zal proberen aan te bieden. En ook bij Renewy in Nederland zijn tientallen banen bedreigd. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in een interview dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel fout liep bij Miss Model.
3: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
1: Blijft zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Dat gaat gepaard met hevige regen op sommige plekken. Er is ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maxima vandaag tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen van ebola gemeld. Zo blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is ook aan de ziekte gestorven. Dat maakt dat deze ebola-uitbraak allicht de ergste ooit wordt in Congo. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt professor Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij werkte de voorbije maanden in de getroffen regio.
2: Het is de snelst groeiende ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het is nu ook al de tweede grootste. Als het zo doorgaat, wordt dit ook de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Momenteel zitten we aan een heel hoge sterfte ook. Elke 30 minuten sterft er hier iemand aan dit virus. En ja, voorlopig is er absoluut nog geen kentering in zicht.
1: In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gazastad. Volgens de lokale hulpdiensten zijn er ook verschillende gewonden. Eerder vandaag nam het Israëlische leger al een motor onder vuur in de buurt van het vluchtelingenkamp Nusayrat. Daarbij viel 1 dode. In Kroatië is een Oekraïense duiker gearresteerd op verdenking van sabotage van onderzeese gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Dat meldt het federaal parket in Duitsland. De man zou lid zijn geweest van een bende die pijpleidingen heeft opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. De gasstroom tussen Rusland en Duitsland viel daardoor stil. Het is al de tweede Oekraïner die in de zaak is opgepakt. President Zelensky heeft altijd volgehouden dat zijn regering niets met de sabotage te maken heeft. De vakbonden bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy reageren geschrokken op het nieuws dat 91 bediende jobs bedreigd zijn. Het nieuws werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Renewy telt ruim 2000 werknemers in ons land, 800 daarvan zijn bedienden. De vakbonden zijn geschrokken door het hoge aantal mogelijke ontslagen, zegt Elke Geelens van ACV Puls.
3: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat dat een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
1: Net vandaag startte ook de Renewy Tour, een 5-daagse wielerwedstrijd waarvan het bedrijf de hoofdsponsor is. Zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel hevige regen en ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen vanuit de lucht in te dammen. Gisteren kon vanwege het slechte weer niet gevlogen worden. Er zijn helikopters van de Belgische politie aan het werk en ook toestellen uit Noorwegen en Duitsland. Vanuit Nederland is er ook een grote Chinook-helikopter ingezet die veel meer water kan vervoeren. En er zijn ook twee Zweedse blusvliegtuigen aan het werk. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
2: We hebben ook onze helikopter naar Nederlandse gestuurd, 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega, die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
1: De vliegtuigen blijven nog tot zeker zondag in de regio. Volgens de brandweer kan de brand niet meer verder uitbreiden. De overheid start een nieuwe campagne tegen bumperklevers. Bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
3: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder, alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
1: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. Je kunt daarvoor een vast punt langs de weg kiezen en dan rustig 2 seconden tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat in 2024 gedood werd, toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners zijn toen gedood. Het Israëlische leger geeft zo voor het eerst toe betrokken te zijn bij dat incident. Over het incident werd ook een film gemaakt, The Voice of Hind Rajab. Die was genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film, maar won uiteindelijk niet. Daarnaast opent Israël ook een onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf werden gedumpt. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand kun je online nog enkel naar de VRT-radiozenders luisteren via VRT Max. De aparte apps per radiozender worden geschrapt. Annemie Gullix, hoofd audio van de VRT, legt uit wat er verandert.
4: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
1: Vertrekt een regenzone van west naar oost, soms met veel hevige regen en op kans op een onweersbui. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maximaal dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters is de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De zware regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop de luchthaven in Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor het vuur nu veel minder hevig is en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen ging naar Spa.
2: De grote Chinook-helikopter, een toestel met twee schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
3: Ze hebben zojuist één fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
2: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
4: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
2: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
5: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En ook ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
2: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
1: De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, waar zijn de grootste problemen?
6: Wel, we hebben op dit moment een 420 kilometer file. Dat is vrij uitzonderlijk voor een vakantieavondspits. Ja, de grootste problemen altijd rond de grote steden natuurlijk. Antwerpen en Brussel is dat. Daar hebben we al de gewone avondspits die stilaan op gang begint te komen. Maar ook heel wat ongevallen. Mensen laten zich blijkbaar toch wat verrassen door die regen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt als het een tijd droog is geweest en het regen. Dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken. De E19 door de werken in Rums, daar hebben we toch een behoorlijke lange file op dit moment. De regen speelt er natuurlijk ook wel mee. En verder vooral de ringwegen, de Antwerpse ring richting Nederland en ook de ring rond Brussel, het stuk tussen Zaventem en Grootbijgaarde, daar gaat het behoorlijk traag.
1: Dankjewel Mirjam. Bij de flitsmarathon van begin deze maand reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april, zegt de politie. In 24 uur tijd heeft de politie bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Vooral bij de extra mobiele controles werden er mensen geflitst. Eén iemand reed 127 waar hij 50 mocht. En op de E411 snelweg werd iemand geflitst tegen 206 kilometer per uur. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab. Het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
7: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind, die urenlang om hulp belde, werd ook verfilmd. Het kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Nu, eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van die auto waren. Het is wel zo dat het onderzoek zich allicht zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op degene die geschoten hebben.
1: Dankjewel, Koen. De Oekraïnse president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al is de oorlog nog aan de gang. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je wordt dan doorverwezen naar VRT Max. Daar kun je live en uitgesteld luisteren en er is ook ruimte voor interactie met je favoriete radiozender. Annemie Gulix, hoofd audio van de VRT, legt uit.
0: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat één app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar de gebruiker alleen maar beter van wordt.
1: Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Ook dit nieuws begonnen we in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot zondag. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedenavond, 14 nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters woedt de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De vele regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Van op het vliegveld van Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor de brand nu veel minder hevig woedt en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen vanuit Spa.
2: De grote Chinook-helikopter, een toestel met twee schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
3: Ze hebben zojuist één fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
2: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
4: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
2: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
5: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En donc ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
2: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
1: Intussen mogen de inwoners van de 2 gehuchten van Butjenbach, die uit voorzorg waren geëvacueerd, opnieuw naar huis. En ook de geëvacueerde inwoners van de Duitse grensstad Monschau kunnen naar huis terugkeren. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, hoe zit het op dit moment op de weg?
6: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. We hebben lange files rond de grote steden, rond Antwerpen en rond Brussel. Maar ook de E314 in de richting van Heerlen bijvoorbeeld hebben we toch flinke problemen met vertragingen die oplopen tot een uur. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn. Meestal op de linkerrijstrook. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je remafstand bij nat weer een behoorlijk pak langer is. Zeker als het een lange tijd droog is geweest, dan speelt dat zeepeffect toch ook mee dat de wegen eigenlijk verraderlijk glad kunnen zijn.
1: Dankjewel, Mirjam. En net vandaag is een nieuwe campagne gestart tegen bumperklevers, bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
7: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder, alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
1: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. En dat doe je door een vast punt langs de weg te kiezen, zoals een verkeerspoort of een verlichtingspaal, en dan rustig 2 seconden te tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
8: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind die urenlang om hulp belde werd verfilmd en kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van de auto waren. Maar het ziet er nu wel naar uit dat het onderzoek zich toch zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op diegenen die geschoten hebben.
1: Dankjewel, Koen. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren, ook al is de oorlog nog aan de gang. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen, een vijfdaagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk derde en vierde. Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. We begonnen dit bulletin met de blusoperatie in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen uitgevlogen om de brand in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot en met zondag ter plaatse. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

Marieke, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

for you. I can't take my mind, my mind.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er bij vervoersmaatschappij De Lijn te weinig mensen zijn om camerabeelden van agressie te verwerken. Ze reageert daarmee op kritiek van de vakbonden en ook van enkele Vlaamse parlementsleden. Die zeggen dat er tot enkele jaren geleden 6 medewerkers verantwoordelijk waren voor het uitlezen van camerabeelden en nu nog maar 3. Minister de Ridder.
2: Men verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden. Plus het aantal controleurs is toegenomen, die werven we ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
1: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met dieseltreinen die te veel lawaai maken. Buurtbewoners in Lokeren hadden daarover geklaagd en hebben gelijk gekregen van de rechter. Britt Monte van de NMBS.
3: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
1: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso verdwijnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meeste terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoorden meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk 3e en 4e. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn, maxima tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Ook in de Hoge Venen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
2: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
1: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
3: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
1: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meeste terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De aardverschuiving werd naar verluid veroorzaakt door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Er komt een gerechtelijk onderzoek. Aardverschuivingen komen vaak voor bij illegale mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alleen al dit jaar waren er verschillende met telkens tientallen doden. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn in maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
2: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
1: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
3: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
1: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
4: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
1: Dankjewel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg wordt er geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bulingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
2: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
1: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
4: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine Tom Boon. Een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen. Tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Buitgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige ruk. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: En Rode Duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg, dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en 14 Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Büttchenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In de gemeente Manet, Erezee, Vielsalm en Marjan-Famen. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
1: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de 2e groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de 0 van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen de Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de 2e groepsfase als 2e na Duitsland. Duitsland start in de 2e groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
1: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
4: We moesten doen wat we moesten doen. We moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed. Ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren. Gedaan wat we moesten doen.
1: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Belg Gauthier is hij de 3e landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedownload. Ja,

0: Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Ondertussen Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep.

mij hoe de maan in het donker verdween. De wind speelt een spel met mijn haren en de mensen die slapen zo diep. Lieve Jacoba, het regent en mijn liefde gaat over in griep.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat zijn $40.000 miljard. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions mogen naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

van je glimneusjes in. En win van je glimneusjes.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump kondigt een zware economische oorlog aan tegen Iran. Hij zegt dat Iran de kans heeft laten liggen om een deal te sluiten. En daarom volgt nu wat hij zelf de meest verwoestende economische operatie ooit noemt. Welke sancties er precies komen, maakt Trump nog niet duidelijk. Hij bedreigt ook landen die Iran blijven steunen. Volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om extra sancties tegen landen die Iraanse olie kopen, zoals China. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 2 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan